0: van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas 209 miljard dollar oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: beetje geluk en ze lekkere sissen.
1: Met een beetje geluk en ze lekkere sissen.
0: Met een beetje geluk en ze lekkere sissen.
1: Met een beetje geluk en ze lekkere sissen.
2: Dit is MFM.
3: Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
4: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouwservice in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
5: Kom naar Van Schijndel Tegels en Sanitair in Uden. Kies uit de ruime collectie wand- en vloertegels, maar ook voor een ruime keuze aan sanitair. Kies ook voor de kwaliteit, service en snelle levertijd van Schijndel. Voor particulier, tegelzetter en aannemer. Van Schijndel Tegels en Sanitair. Vluchtoord 37A in Uden. Van Schijndeltegels.nl.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl. Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
2: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 7 uur.
6: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
4: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
5: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Kom naar Van Schijndel Tegels en Sanitair in Uden. Kies uit de ruime collectie wand- en vloertegels, maar ook voor een ruime keuze aan sanitair. Kies ook voor de kwaliteit, service en snelle levertijd van Schijndel. Voor particulier, tegelzetter en aannemer. Van Schijndel Tegels en Sanitair. Vluchtoord 37A in Uden. Van Schijndeltegels.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
5: Lars Melitze met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Take it to the flow now, ooh. Oops, spurs, to the flow now, ooh. Ooh.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Safé, hout en bouw? Nee hoor, safe. Zeg maar, safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
0: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
4: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
4: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 9 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11... mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

0: heerlijk zo, lekker op zo'n discovloertje, hè? Met lampjes op de grond. En dan kun je Snake spelen. Toch of niet? Nou, althans, toen kenden ze natuurlijk geen Snake natuurlijk. Overigens, Tina Charles, die je zojuist hoorde. Ja, toen de disco-tijd een beetje weggeëpte. Toen dacht zij, weet je wat, ik ga iets totaal anders doen. En in plaats van zingen of liedjes produceren, ging zij in de antiekhandel.
1: Ja.
0: In de antiekhandel. Ik had het verkeerd schuifje open. Goedemorgen trouwens.
1: Goedemorgen.
0: Ja, met de antiekhandel. Gewoon even gewoon wat oude klokken of weet ik veel wat allemaal dingen verkopen.
1: Ja, daar hoort ze wel bij.
0: Tina Charles. Deed dat. Ja, ze is bij de tijd. Dat was de grap dan? Ja, ik snap het. Ja. Hij is ook weer terug hoor. Hij is weer terug. Goedemorgen allemaal. Het is 9:06 en hier zijn de violen. En dat betekent automatisch dat het officiële startschot is gegeven voor een nieuwe aflevering van het Goedemorgen Vee op zaterdagochtend. En je hoort hem al. Dag broertje.
2: Hallo.
0: Goedemorgen Jeffrey.
2: Goedemorgen hoor.
0: Ja, het is. Nou, het is wel een dingetje, want jij bent echt zeg maar ook anderhalf jaar weg geweest.
2: Ja, op zijn minst.
0: Anke, weet nog niet eens hoe ze eruit ziet, zeg maar, zo lang is het geleden. Roy is eigenlijk de enige constante factor die je dacht, ja weet je, zoek het uit, dit keer kom ik ook niet. Dus.
2: Ja, maar goed, daar komt ze nog wel achter, denk ik.
0: Dat weet ik niet, dat merken we dadelijk wel. Maar how's life?
2: Ja, goed.
0: Ja?
2: Ja. Goed. Lekker een vakantie gehad.
0: Ja, want waar ben je allemaal naartoe geweest?
2: Nou ja, alles in Nederland. Je kunt het zo gek niet verzinnen.
0: Alles in Nederland? Winkel?
2: Bijna. Ja, bijna.
0: Bijna, oké. Okay.
2: Bijna.
0: Nee, wat noemen ze wat de hoogtepuntjes van je vakantie dan?
2: Meerdere pretparken.
0: Ja.
2: Sowieso. Een B&B.
0: Bibi.
2: Ja, niet vol liefde.
0: Vol liefde.
2: Ja, dat dan weer wel.
0: Ja.
2: En eigenlijk alles rondom huis. Het weer was perfect.
0: Ja, dat sowieso. Dus lekker rustig aangedaan en genoten van het Nederlandse weer.
2: Zeker.
0: Het Nederlandse weer. Het tropische waardes allemaal, maar het Nederlandse weer.
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Vandaag is wel een beetje typisch Nederlands weer, toch? Of niet?
2: Ja,
0: volgens mij wel.
2: Het wordt vandaag niet veel beter dan dit.
0: Oké, okay, dan houden we het daarbij. Ja, voor iedereen is de vakantie inmiddels wel afgelopen, denk ik zo. Sterker nog, ja, Nederland, Midden-Nederland gaat maandag ook weer aan de slag. Oh, jongens nog. Oh, allemaal aan de slag in Nederland. Jezus. Nou, geniet van het weekend. Dit is zaterdagochtend en dit is het Goedemorgen Café. Goedemorgen.

0: Het is dus 29 augustus. Time flies. Ja, maar het is echt. Maar ik heb ook het gevoel als je dadelijk 1 september gaat zeggen. Of september gaat zeggen. Dat we dan. Oké, herfst. Mijn beeldscherm valt uit trouwens. Oh, dat is weer terug.
1: Oh, hallo.
0: Heel gek. Maar goed, in ieder geval. Dat gevoel heb ik heel erg. En met dit weer word je ook niet vrolijk natuurlijk. Het is wel warm, geloof ik, toch?
1: Dit is niet koud. Ik loop in een korte broek en een t-shirt. Dus ja,
0: heb je een korte broek aan?
1: Zeker. Oh, ja. Sexy legs.
0: Zijn we worden. Maar goed, in ieder geval. Dat dus. Maar goed, we hadden het straks bij het begin even over Anke is afwezig.
1: Ja.
0: Echt totaal geen idee hoe ze eruit tegenwoordig ziet. En Roy is ook afwezig.
1: Ja.
0: Want we hebben natuurlijk een gezamenlijke groepsapp. We kunnen lezen van elkaar wat er speelt en zo.
1: Ja.
0: En wat heeft Roy voor redenen aangegeven? Kun je het even zeggen?
1: Ze moet van haar vriend mee naar voetbal.
0: Voetbal. Nou, wacht. Het is niet gezegd dat het voetbal was.
1: Ik ga even controleren.
0: Ze moet mee langs de lijn.
1: Ja.
0: Dat wil niet zeggen dat dat voetbal is. Hè?
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: En volgens mij als voetbal is zaterdag een zaterdagcompetitie voor volwassenen.
1: Mm-hmm.
0: Dat zijn toch altijd de kinderen? Ja, toch? Of ligt het nou aan mij? Ja, ik zat even zelf te denken. Zullen we dus straks eventjes bellen?
1: Even kijken. Jij zit te denken. Ik weet het antwoord al, hoor.
0: Gaan we dat gewoon doen? Gaan we dat nu al doen of niet?
1: Ja, wat jij wil.
0: Dan moet ik even het telefoonnummer even opzoeken. Jij bent even aan het zoeken wat ze had gezegd in de app, hè?
1: Ja.
0: Als jij dat even opvoelt, ga ik eventjes kijken of dat ik er nummer... Ja, tuurlijk heb ik een nummer. Even bellen.
1: En ik ga aan
0: dat ik eigenlijk beter voor moeten bereiden, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nou ja, ik kan het nummer wel geven.
0: Ja, maar dat doen we niet over de radio.
2: Goed, even kijken. 06, dat kunnen we dan wel zeggen.
1: Ja.
2: 2, het is weer spontaan bedacht voor mij dit. Het is weer niet goed uitgewerkt, hoor.
1: Alweer niet, hè?
2: Nee. Zo.
1: Maar ze staat inderdaad langs de lijn.
0: Ja.
1: Haar vriend heeft gevraagd of ik met...
0: We gaan even bellen. Ik heb het hele... Ja, zeg even verder.
1: Voetbalevenement.
0: Het is wel een voetbalevenement. Ja. Moet je wel opnemen natuurlijk.
3: Goedemorgen,
0: Roy. Hallo.
3: Hallo.
0: Je spreekt met de boys.
3: Hallo, boys.
0: Ja, met de Roy en Jeffrey. Ik doe het even officieel, want ik heb daar namelijk iets voor bedacht. Hey, luister even mee.
4: Ja, met

0: geluid van een ophangende telefoon. Klik!
1: Goedemorgen, Roy.
2: Goedemorgen.
1: waar ben je op de... Je bent nog niet weg, volgens mij, hè?
2: Nee, ik ben nog niet weg. Nee, kom net uit de douche.
1: Je bent dus in Uden nog.
2: In Uden, ja, daar ben ik.
1: Oké, want je moest naar Hilversum. Althans, dat begrepen wij vanuit de app, zeg maar. Is het een beetje een goed team waar je mannetje speelt?
2: Het is een fantastisch team.
1: Ja?
2: Het is een Nederlands elftal, noemen ze dat.
1: Ja, maar ze spelen op zaterdag, dus dat kan niet zoveel goed klinken eigenlijk. Meestal is het de zondagcompetitie, toch?
2: Het is het Nederlands transplantatie elftal.
1: Wat?
3: De wie?
2: Het Nederlands transplantatie elftal.
1: Het Nederlands transplantatie elftal, oké.
2: Ja.
1: Daar moet je even iets over vertellen. Vertel, want dat vind ik wel interessant eigenlijk. Vertel, als je dat wil.
2: Prima. Het transplantatie-elftal is een elftal dat bestaat uit mensen die een getransplanteerde orgaan hebben.
1: Oké. En jouw mannetje, hieruit, heeft dus een getransplanteerd orgaan. En de tegenstander is dan ook, zeg maar, getransplanteerd, zeg maar.
2: Nou, ze spelen afwisselend verschillende soorten wedstrijden.

0: Internationaal. Ja. Of bijvoorbeeld tegen andere transplantatie-elftallen in WK's, in transplantatiespelen, in van alles.
1: Oh.
0: En ja, heel cool allemaal dat er staat. En het is natuurlijk ook een soort van aangepaste manier van voetballen. Want voetbal is toch redelijk een contactsport.
1: Ja.
0: En je kan je voorstellen als iemand een getransplanteerde long heeft, bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm.
0: Dat als iemand zeg maar anders zijn elleboog in je long zet, dat is niet zo best.
1: Ja, en zodra iemand buiten adem raakt, dan is het meteen paniek natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Dus het moet allemaal aangepast zijn inderdaad. Oké, maar goed, je moet voorzichtig spelen, begrijp ik hieruit eigenlijk toch, of niet?
0: Ja, en aangepaste tijden en aangepast veld.
1: Oké, en wanneer begint die wedstrijd? Wanneer begint die wedstrijd eigenlijk?
0: Het is vandaag een toernooi.
1: Ja.
0: En ze beginnen om 1 uur.
1: Om 1 uur?
0: Wij gaan zo richting Hilversum.
1: Oh, oké. En dan ben je er rond Hilversum. Hoe laat ben je daar ongeveer?
0: Na de uitzending van. Dus ik kan me bellen brengen, maar ik weet niet meer. Ik hoor dit.
1: Ik wilde je nog een paar keer bellen, maar dat gaan we ook nog wel doen. Misschien dat je straks nog eventjes belt, goed?
0: Dat mag, zeker.
1: Dan zit je toch in de auto, dus dat maakt niet uit. Dan kunnen we nog even bellen. Nou, Roy...
0: Ik
1: moet
0: vertellen hoe het grasgroen is.
1: Ja, inderdaad. Of dan hoeveel sprietjes er zijn en dat soort dingen allemaal. Bellen we je straks nog een keertje op, goed?
0: Hey, doei.
1: Oké, doei. En dat was Roy ter plekke. Oh, dit wist ik echt niet trouwens.
2: Ik ook niet.
1: Nou, wel leuk dat we dit even meekregen. Dit is Ace of Base en The Sign.

0: prachtig. Coldplay, All My Love, hier op MFM tijdens het Goedemorgencafé. Straks hadden we Roy in de uitzending. We wisten eigenlijk ook niet wat we
1: mochten verwachten.
0: Ja, we hadden alleen maar doorgegeven. Ik sta langs veld voor mijn mannetje, meer niet.
1: Ja, voetbalveld.
0: Voetbalveld. Blijkt in één keer in het Nederlands elftal te zitten voor getransplanteerde mensen. Althans, organen. Wauw. Dat maakt die jingle wel heel erg dom. Ja. Maar goed, we gaan hem wel gebruiken straks weer.
1: We houden hem erin.
0: We gaan hem straks weer even bellen. Want er komen allemaal vragen op borrelen. Bijvoorbeeld, wie zou dan de bondscoach zijn? Je zit mij aan te kijken van Roy heeft weer iets raars bedacht. Maar ik heb toch niet. Maar zou er dan een bekende Nederlander een bondscoach zijn of zo? Want ik neem aan dat ze toch wel bekende. Nou, jij gaat uitzoeken.
1: Ik duik er even.
0: Zometeen meer daarover. Maar we gaan daar ook naar het regionieuws. Waar ik wat hoogtepuntjes van het nieuws met je doorneem. En het weerbericht komt eraan met Jeffrey van Brink. Die heeft zijn vinger even buiten het boord gegooid. En kan daar exact vertellen hoe koud het is. When

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Kom naar Van Schijndel Tegels en Sanitair in Uden. Kies uit de ruime collectie wand- en vloertegels, maar ook voor een ruime keuze aan sanitair. Kies ook voor de kwaliteit, service en snelle levertijd van Schijndel. Voor particulier, tegelzetter en aannemer. Van Schijndel Tegels en Sanitair. Vluchtoord 37A in Uden. Van schijndeltegels.nl.
2: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Mijn naam is Roy van Brink. In de Johannes Poststraat in Os is in de nacht van vrijdag op zaterdag een autobrand geweest. De brandweer kwam met spoed te plaatsen en blusste de brand. Mogelijk gaat het om brandstichting. De melding van de autobrand kwam rond ongeveer 2:50 bij de brandweer. Toen die arriveerde stond het voertuig volledig in brand en de politie doet verder onderzoek. Robin Roefs heeft zijn contract bij Sunderland AFC met 2 jaar verlengd. De doelman uit Heeswijk-Dinter speelt daardoor tot 2031 voor de club uit de Engelse Premier League. Roefs ging vorig jaar van NEC Nijmegen naar Sunderland en heeft daar een prima eerste seizoen gespeeld. In 35 wedstrijden in de Premier League hield hij 10 keer de nul. En zijn goede prestatie leverde hem ook een debuutwedstrijd op voor het Nederlands elftal. In juni tegen Algerije. Bij Sunderland zijn ze blij dat ze Roefs een nieuw contract konden laten tekenen, waardoor hij nog steeds dus 2 seizoenen langer blijft. Het dorp Geemonde in de toekomst leven houden. Dat is een belangrijke doel van de kerstverse dorpscoöperatie Samen Geemonde, die ook sterke gesprekspartner wil zijn voor de gemeente. Ik moet er wel goed uitkomen natuurlijk. Alle inwoners hebben afgelopen week een geboortekaartje in de bus ontvangen en volgens de initiatiefnemers hebben de eerste leden zich inmiddels al aangemeld. Goed, dit en meer staat op de website dtvnieuws.nl. Of je moet die app even downloaden, want dan heb je de laatste nieuws ook bij de hand.
4: DTV weer.
6: Nou, zoals de meeste mensen die nu al wakker zijn en luisteren en een keer naar buiten hebben gekeken, er is hier en daar best wel wat bewolking, maar later op de dag breekt dit open, vooral in het zuiden. En blijft het licht en matig waaien. Vanmiddag wordt het niet veel beter. Af en toe de zon, 22 graden. En dat is je gevoelstemperatuur. Vanavond kunnen we weer met de paraplu naar buiten, want het gaat weer regenen. En let op, het gaat ook hier en daar omweren.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant.

0: Love of the Common People hier op MFM tijdens het Goedemorgencafé. But the closer the knit, the tighter the fit, and the chills stay away. Just to take them in stride for family pride. En we kappen hem af. Zo. Ja, dat kan toch gewoon. Ja, we moeten even bellen.
1: Ja.
0: Onze man staat namelijk al klaar, of zit al klaar. Zullen we hem even gewoon live even bellen zo?
1: Dus?
0: Zo. Ja, hij gaat over. En als het goed is, is hij erbij. Zo. Hij was bij zijn telefoon net. Hallo?
2: Ja, nog steeds. Ik ben nog steeds bij mijn telefoon.
0: Oh, Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Je bent live in de uitzending.
2: Ben ik live? Nou, dat vind ik fantastisch.
0: Ja, nou, zal ik even meteen officieel beginnen dan?
2: Ja, dat doe maar.

0: Valt of er even groeien morgen. Het is lang geleden dat we je hebben gesproken, maar je bent er weer, hè?
1: Ja, maar goed, wat in het vat zit, verzuurt niet.
0: Nee, dat klopt. Je bent druk bezig geweest, heb ik begrepen, namelijk de afgelopen periode.
1: Ja, hoe heb je dat begrepen dan?
0: Ja, nou, ik kreeg een appje van jou dat er een boek kwam, toch?
1: Ja, er komt een boek, ja. Hij ligt nou bij de drukker, dus die zal over een week of twee... Hoezo had je interesse?
0: Dat weet ik. Ja, tuurlijk heb ik interesse. Ik heb natuurlijk... Ja. Nee, maar goed.
1: Er komt een boek van me uit. Ja. En daar heb ik hard aan gewerkt. Het is mijn... ik wil niet opscheppen, maar mijn zevende boek die uitkomt.
0: Ja.
1: Het is een hobby van mij. Net zoals iemand gaat vissen, schrijf ik boeken en gedichten en verhalen en zo.
0: Ja.
1: En die komt dadelijk uit.
0: En hoe heet het boek? Het heet
1: Van je familie moet je het hebben, maar wat dan?
0: Oké, komen er dus allemaal, komt de vuile was buiten of niet?
1: Nou, mijn moeder waste elke dag, dus de was was schoon, hoor.
0: Oh, oké.
1: Dus, wat dan? Wat is de vraag? Dus, moet je boek lezen, boek kopen.
0: Wil je er nog vragen over blijven of wil je een korte uitleg geven?
1: Nou, het gaat erover dat het komt misschien wel op deze dag. Deze dag, ik zei ook tegen Anke, dat deze dag toch een knipoog heeft voor mij. Want vandaag is het zo, ja, je moet ook realistisch zijn. Vandaag, 27 jaar geleden, kreeg ik het ongeluk. Dus in feite ben ik vandaag 27 jaar gehandicapt, zeg ik wel eens.
0: Ja.
1: Sommige mensen zeggen dan nou gefeliciteerd, omdat ik het zo vrolijk zeg, weet je wel. Maar je moet het ook kunnen relativeren.
0: Ja, ook dat, maar dat gaat wel ver gefeliciteerd te zeggen, denk ik dan.
1: Ja, maar goed, ik zeg ook wel eens met een dolletje, ik ben vandaag zoveel jaar gehandicapt. En dat boek, kijk, ik kreeg dat ongeluk en dat heeft heel veel impact op mij gehad nog steeds. Maar met mijn ongeluk krijgt ook mijn hele gezin het ongeluk.
0: Ja, klopt. Ja, want die moet met jou mee leven.
1: En die moet zich aanpassen. Ja. En ook mijn naasten, mijn oma's, mijn allemaal. En hoe die ermee om zijn gegaan.
0: Ja.
1: Dus vandaar de titel, wat moet je hebben van je familie? Wat dan, weet je wel? Liefde, heel veel liefde.
0: Ja,
1: en ook de wil om de kracht om door te gaan. En die hebben mijn ouders mij altijd gegeven.
0: Okay.
1: En ook mijn broers en mijn zussen, die hebben me altijd mijn kracht gegeven.
0: En zo hoort het eigenlijk ook, hè?
1: En daar, ja, dus ook eigenlijk een klein beetje een eerbetoon aan mijn
0: naasten.
1: Aan mijn omgeving.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus vandaar.
0: Ja, oké. Daar komen we misschien... Trouwens niet misschien. Daar komen we nog op terug als het boek echt uit is. Maar we bellen je vandaag natuurlijk om een andere reden. Want we zijn natuurlijk in vol verwachting. Smachten wij naar gedichten van jou?
1: Ja, precies. Zal ik eerst even beginnen met een gedichtje gerelateerd aan vandaag, wat ik net vertelde?
0: Ja, is goed. Je hebt de volledige vrije hand, hè?
1: Oké. Achter de schermen van mijn ik... Een mooie voorstelling die men ziet, maar in de coulissen vallen tranen van verdriet. Ik speel de hoofdrol, maar ik voel me een figurant. Want op dit grote toneel, tussen al mijn medespelers, voel ik mij niet veel. Het altijd net niet, het net niet kunnen halen en er net niet bij. Dat is de pijn van mij. Maar de show must go on. Voor hen die dat willen zien, speel ik de lach. Maar stiekem hoop ik dat ik ooit de rol van het gewoon zijn spelen mag.
0: Mooi. Ja. Pittig.
1: Ja.
0: Goed.
1: Maar zoals jullie mij kennen, ik heb natuurlijk ook humor, hè?
0: Nou, dan barst maar los.
1: Ja, en over zoveel jaar gesproken. Ik maak even een kwinkslag naar een feestje.
0: Ja, ja.
1: Goed?
0: Ja, dat is goed. Doe maar.
1: Ik vergiste mij in een feestje. Hoewel er hoera op de deur stond, stond er op de deur daarnaast hoera.
0: Oké, ja. Ze wordt sowieso ook feest gevierd dan.
1: En nog vers van de pers, de laatste twee.
0: Oké.
1: Lekkernij. Ik kocht bij de bakker op de hoek, naast twee broden ook een gevulde koek. Even dacht ik, dit is niet goed voor mijn gewicht. Maar voordat ik dat dacht, was de koek al op en ben ik voor het lekkernij gezwicht.
0: Zwicht, ja. Herkenbaar.
1: Ja, herkenbaar, oké. Okay. En de laatste, dat gaat over Kippendorp. En Kippendorp, dat is Barneveld, weet je wel?
0: Ja, klopt.
1: En ik weet dat de mensen, vrienden van mij uit Barneveld, nu luisteren. Dus speciaal voor een kippendorp.
0: Okay.
1: Ja, een zwangere poliersvrouw uit Barneveld was 2 dagen later uitgeteld. Hoewel ze 9 maanden ervoor had genoten van het wippen, beviel ze nu niet van een huilende baby, maar van 2 kakelende kippen.
0: Ja, eigenlijk eieren, maar goed. Hè, dat, goed hè. Mag ik jou bedanken, Walter?
1: Ja, oké. En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.

0: De Chainsmokers hoorde je in Paris hier op MFM tijdens Goedemorgen TV. We hebben net, Jeffrey, we hebben net Walter van Reffen gehad.
1: Ja, ja.
0: Boekbespreking eigenlijk gehad. We hebben een persoonlijk gedicht gehad. We hebben grappige gedichten gehad. We zitten dus in het... niet het elitaire gedeelte, maar wel het boekengedeelte eigenlijk.
1: Ja.
0: Wat past er dan nog beter bij om, dat, zeg maar, om dit uur zeg maar, af te toppen?
1: Ik zou de bibliotheek bellen.
0: Ja, nou, de bibliotheek is misschien overdreven, maar Peter van der Wijst. Goedemorgen, Peter. Die gaan we wel bellen, toch?
2: Ja, goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Zullen we even officieel beginnen dan ook?
2: Ja, de jingle, denk
0: ik. Ja, de jingle. Ja, tuurlijk gaan we de jingle doen. Ja, ze zeggen ja al.
2: Ja, ik heb hem gemist.
0: Peter van

0: Zij zijn zeg maar weer begonnen. De vakantie is volledig voorbij. En Peter, jullie zijn helemaal los.
1: Helemaal los is... Nu zijn de verwachtingen heel hoog natuurlijk. Ja. Maar nee, we zijn weer open. De normale openingstijden. Want de vakantie is inderdaad voorbij. Dus alles gaat weer beginnen hier.
0: Ja.
1: Maar ik heb goed en slecht nieuws.
0: Oh.
1: Zal ik met het slechte nieuws beginnen?
0: Doe
1: en
0: dat
1: eindigen
0: dan
1: we positief natuurlijk.
0: Dat is goed.
1: Ja, nou ja, het slechtste nieuws is dat we komende maandag stoppen met onze print- en scan- en kopieerservice.
0: Nee.
1: Ja.
0: En waarom dan?
1: Ja, omdat we de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat het ons heel veel tijd kost om mensen te helpen bij printen, scannen en kopiëren. Want de Bieb is eigenlijk een van de weinige plekken waar je kunt printen.
0: Ja.
1: En veel mensen hebben geen printer meer, dus dan komen ze naar de Bieb.
0: Okay.
1: En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar het blijkt gewoon dat het echt ons heel veel tijd kost om die mensen te helpen. Want het is zo ingericht dat je het eigenlijk zelf kunt doen. Het printen bij ons.
0: Ja.
1: Met scannen en telefoon en uploaden, noem maar op. Ja. Alleen mensen die snappen het allemaal niet. En die geven de telefoon aan ons van ja, print maar, zeggen ze dan. Ja, daar hebben wij de tijd niet voor. Dus dat hoort niet bij onze kerntaken.
0: Maar betekent dat ze dus sowieso niet meer kunnen printen bij jullie? Of jullie helpen het daarbij gewoon niet meer?
1: Nee, doen we niet meer.
0: Gewoon helemaal.
1: Dus we stoppen er helemaal mee. Okay. Omdat we het hebben geprobeerd. Maar mensen komen bij ons om een Vinted-label te printen.
0: Ja.
1: En we hopen altijd mensen dan, als ze eenmaal in de Bieb zijn, dat ze ook een boek lenen of iets anders doen. Maar die komen echt alleen maar om te printen. En dat kost ons, we zijn geen printservice.
0: Nee.
1: We zijn geen kopieerbedrijf.
0: Nee, dit is duidelijk.
1: Dus we hebben besloten mee te stoppen. Dat is heel vervelend voor de mensen, dat snappen we.
0: Ja.
1: We denken wel mee natuurlijk over een oplossing. En we hebben gekeken, bijna in elke plaats waar een vestiging van ons is, is wel een andere plek waar je kunt printen. In Nistelrode bijvoorbeeld heb je het Mediahuis. Nou, daar kun je op printen. En in Os heb je Sterker Werkt. Daar kun je printen. Dus overal, daar kunnen we mensen naar verwijzen. Hè, daar zijn wel plekken waar je wel kunt printen. Maar bij ons kan het vanaf komende maandag
0: ons niet bellen.
1: In geen enkele vestiging kan het meer. En daar zijn we heel blij mee.
0: Oké, nou ga.
1: Want jongen, we kosten het veel tijd.
0: nou een positieve nieuws dan.
1: En goede nieuws is dat we weer, je zei het al in het begin, hè, we zijn weer open, de normale openingstijden.
0: Mm-hmm.
1: We gaan maar helemaal los. En dat betekent dat eigenlijk onze normale activiteiten die je bij ons kunt vinden, die beginnen weer. De babybrabbels, de dreumel, babbels, de peuteruurtjes.
0: Ja.
1: En de diepbreiers en de diephakers en de silent boekclub. Dus al die dingen die starten nu weer. Die lagen in de zomer stil.
0: Ja.
1: We hebben natuurlijk ook weer andere activiteiten. De nieuwe dingen die gaan starten. Daar ga ik je binnenkort even over bijpraten.
0: Ja.
1: Wat binnenkort wel begint is 8 september. De week van lezen en schrijven.
0: Ja.
1: Dus de basisvaardigheden, lezen, schrijven, rekenen.
0: Ja.
1: Daar helpen we mensen bij. Nou, binnenkort de week van het lezen en schrijven. In elke gemeente waar we actief zijn, zijn speciale activiteiten in het kader van die week.
0: Mm-hmm.
1: We staan op weekmarkten bijvoorbeeld. We hebben activiteiten om te zingen. Zing Nederlands met me. Je kunt ook naar een film in de pas.
0: Mm-hmm.
1: Over een film die gaat over een laaggeletterde. Ja. Mogen mensen gratis naartoe. Dus we hebben overal activiteiten waar je kunt meedoen. Er zijn er te veel om op te noemen. Dus die kun je allemaal terugvinden op onze website.
0: Oké. De website is www.nobb.nl/activiteiten. En daar kun je dus dan terecht voor alle activiteiten die op dit moment bij de NOBB spelen.
1: Klopt, ja. En de volgende keer
0: ga
1: ik je vertellen over onze nieuwe activiteit, de Smut Club.
0: Ja.
1: Voor mensen die houden van spicy boeken, dus seksueel getinte boeken.
0: Daar
1: hebben we een clubje voor opgericht. Dus mensen die echt houden van dat soort boeken, de spicy boeken.
0: Ja.
1: Dus daar hebben we een club voor opgericht, de Smut Club. En daar ga ik volgende keer wat meer over vertellen.
0: Oké. Ja, ik ben echt Jeffrey Richter, helemaal dubbel. Maar die meldt zich als eerste aan. Goed.
1: van harte welkom. 18 plus, hè?
0: Ja. Geestelijk ook, ja. Goed. Dankjewel, Peter. Wij spreken elkaar de volgende keer weer.
1: Is goed.
0: Ik wens je een fijn weekend.
1: Dank jullie ook. Doei.
0: Doei. En wil je het nou even nalezen op de website? Dan kan dat. www.nobb.nl/18.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: 4 nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Er zijn veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van een podium. De dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat file tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: ze hadden het gevraagd aan wat kinderen van waar doet dit DJ aan denken, ook al luister je niet naar de tekst. En die kinderen kwamen met een achtbaan al aan. En je hoort het een soort getakel.
1: Ja.
0: En toen dachten ze, weet je wat, als dat de gedachte, het gevoel erbij is, dan maken we de videoclip op zo, ook zo. Dus dan zie je in de videoclip dus die roodharige man van Simply Red. De naam, de zanger in ieder geval. Die zie je dus dan ook in een achtbaan zitten in de videoclip.
1: Nou, hij liever is ik.
0: Ja, leuk gedaan. Ja. Over, ja, nou even in mijn vakantie over achtbanen gesproken. Ik heb ze wel gedaan.
1: De achtbanen?
0: Ja.
1: Welke?
0: De Goliath.
1: Oeh.
0: En de Untamed. Ja, jij weet niet wel, je weet wel wat het is of niet, maar je hebt het nooit ervaren vooral.
1: Nee, ik ga echt niet in een achtbaan.
0: Nee?
1: Nog niet misschien.
0: Nog niet misschien, oké. Okay. Nou goed, dat is goed. Ik wel. Ik wel. Het is 29 augustus, het tweede gedeelte van het Goedemorgenfeest aanvangen. Het is 10 uur en hier zijn de violen. Ja, 7 over 10, 8 over 10. Ja, even wachten, dan moet ik even officieel. Als jij dan officieel wil zijn, Jeffrey, dan gaat hij. 8 over 10.
1: Ja.
0: Nu precies.
1: Goed. Exact.
0: Oké, goedemorgen. Het tweede gedeelte van het Goedemorgencafé is aangevangen. Het café wat het vroegste open is van geheel Nederland. Al zal dat misschien dit weekend niet zo zijn.
1: Nee.
0: Want we hebben natuurlijk het festival van Solix Race. En ja, daar gaan de cafés wel redelijk vroeg open natuurlijk.
1: Nee.
0: Maar goed, wij zijn er ook bij. Hebben we trouwens contacten die we mensen daar kunnen bellen of zo? Gewoon bezoekers? Bezoekers die daar naartoe gaan?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee. Ik ken wel mensen die er naartoe gaan, maar daar heb ik het nummer niet van.
0: Oh, zo. En misschien dat we even spontaan kunnen gaan bellen straks of zo. Maar goed, kunnen we daar even kijken. Verder is gaan we bellen straks met Gowie.
1: Met wie?
0: Met Gowie.
1: Gowie.
0: Gaan we straks bellen.
1: Jee.
0: Oké. Ja, wel even stiekem bellen. Geef ze niet door. Goedemorgen allemaal.

0: muziek uit ging kiezen voor dit programma. Mm-hmm. Toen dacht ik, oh, lekkere plaat. Sophie Ellis Bechter, Murder on the Dance Floor. Maar die plaat, hè, die is dus al meer dan 30 jaar oud. Ja. Ja. Zo pijnlijk dit allemaal.
1: Het Goedemorgen Café. MFM.

0: Ja, waar is die dan, zeg maar? Ja, bij de buren of weet ik wat. Dat kan, over de supermarkt kan natuurlijk ook, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ja, jij keek me in één keer heel graag aan. Zo van,
1: Afdeling ananas.
0: Afdeling ananas?
2: Ja,
0: goed.
2: Maar door.
0: Ja, moet je wel goed neerzetten dan trouwens, hè? Maar goed, dat dus. Even voor het volgende verhaal. Het volgende verhaal is even duidelijk. Anke kennen we niet.
1: Wie?
0: Die zal, er zit op die stoel, naast jou, zeg maar.
1: Ja,
0: er zit echt gewoon, die stoel is als nieuw.
1: Ja, er zit geen stof
0: nog. Nee, maar juist wel stof op, want er heeft zo niemand op gezeten. Anke is al in eeuwigheid niet te bekennen in de studio. Ja, dat dus.
1: Ja.
0: Jij bent ook één keer in het half jaar hier bezig.
1: Ja, maar ik ben special guest, hè?
0: Special guest. Oké. En Roy heeft toch maar enigszins dan, zeg maar, de momenten dat jullie allebei verstek lieten gaan, nog was ze aanwezig. In de zomer, dat moet ik ze eerlijk toegeven, was in de zomer, was de zomervakantie.
1: Maar we zijn wel blij met Roy.
0: Ja. Niemand die opmerkt dat ik er eigenlijk gewoon altijd ben, maar goed.
1: Roy, jij bent er altijd.
0: Ja.
1: Maar dit programma kan niet zonder jou.
0: Dat wou ik even horen, dankjewel. Even zo fijn dit. Ah, heerlijk. Maar goed, Roy die ging vandaag even verstek. Want die had in de appgroep die we hebben met het Goed Doen Café, heeft zij aangegeven van, ik ben naar een voetbalwedstrijd.
1: Ja.
0: Toen dachten wij, laten wij eventjes bellen, toch?
1: Ja. Toernooi, hè?
0: Ja, dat gaf ze er straks aan. Oh, in de app gaf ze toernooi aan, hè?
3: Hallo.
0: Zit je al in de auto?
3: Nee, nog net niet.
0: Oh, maken we dat live mee of niet?
3: Maak je dat mee? Ik denk, ja, het ligt eraan. Als je over een uur belt, dan wel, denk ik.
0: Hoe lang ben je ermee bezig om in die auto te stappen, zeg?
1: Niet normaal.
3: Nou ja, net was ik aan het net klaar met douchen. Nu ben ik net klaar met mijn ontbijt maken.
0: Oh, oké. Maken.
3: Dus nou moet je nog het gaat nog even gauw naar binnen en dan kijken wij zo richting het gooi.
0: Oké, het gooi. Ja, dat is

0: Geluid van een ophangende telefoon. Klik!
1: Goedemorgen, Roy, nogmaals. Je gaat naar een voetbalwedstrijd toe, vertelde je ze straks.
2: Ja.
1: En dat was een speciale wedstrijd, want dat was allemaal met mensen met getransplanteerde organen. Althans, ik neem aan dan één getransplanteerd orgaan per lichaam.
2: Nou, meestal wel. Dat is natuurlijk niet exclusief, hè? Maar meestal wel.
1: Ja, oké. Bij ons kwamen er een heleboel vragen op. Jeffrey, jij had wat vragen?
3: Ja, ik heb er één. Ja, Roy, heeft jouw vriend zijn hart verloren aan jou en had hij een nieuwe nodig?
2: Ja, ik zal het even. Ik vraag het hem even, hè?
1: Ja, dat is goed.
2: God, heb jij je hart verloren en had je een nieuwe nodig? Had je hart van mij verloren?
4: Ja.
2: Ja, bij deze bevestigd.
1: Ja, maar mogen we weten wat voor transplantatie hij heeft gehad? Misschien dat we aan de telefoon mogen krijgen, dat kan ook.
2: Wacht even, ik ga even kijken op.
3: Welk deel vervangen is.
4: Het is jouw hobby.
2: Ik krijg te horen, het is jouw hobby.
1: Dus niet aan de telefoon, oké. Maar mogen we vragen wat voor transplantatie die heeft gehad dan?
2: Sorry?
1: Wat voor transplantatie heeft hij dan gehad, als we mogen vragen?
2: Het is een nier. Dat is nog een redelijke. Hoe zeg je dat?
3: Gangbaar.
2: Eentje die er niet zo heel erg is, zeg maar gangbaar.
1: Ja, oké. Maar goed, daar heb je er inderdaad twee van. Hij had het nieuwe nodig. Oké, duidelijk. Maar goed, die wedstrijd is dus met mensen die een transplantatie long hebben gehad. Misschien zelfs ook hart. Zou eventueel ook nog kunnen. Maar...
2: Ja, allemaal kunnen. Komt allemaal voor, ja.
1: Ja, en dat is dan... hij zit in het Nederlands elftal. Wat mij dan bovenborrelde. Heb je dan als Nederlands elftal van zo'n team ook een bekende coach of iets dergelijks?
2: Nee.

0: op het moment hebben ze geen coach. Het zijn allemaal vrijwilligers die afwisselend dingen organiseren op het moment.
1: Oké.
0: En er hangt een organisatie boven die transplantatiesport doet.
1: Oké, en dat neem ik aan dat het ook bedoeld is om wat meer rugbaarheid aan het fenomeen transplantatie te geven. En ook geld in te zamelen, neem ik aan.
0: Zeker. Ja, dat is zeker waar het ook het toernooi vandaag voor is. Mm. Om wat rugbaarheid eraan te geven.
1: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk wel heel mooi.
1: Hoe zit het eigenlijk met die transplantaties? Want het is niet zo dat je dus naar het ziekenhuis gaat. Je komt erachter dat een bepaald orgaan niet functioneert. En dan zeg je van ja, we moeten een nieuw hebben. Ja, volgende week kunnen we opereren. Zo gaat het niet, toch?
0: Nee. Je moet wel opgaan op een lijst meestal. Afhankelijk van of je natuurlijk bijvoorbeeld bij nieren is nog een kans dat je die krijgt van een levende donor. Of dat je een levende donor kent.
1: Ja.
0: Er zijn ook hele mooie cirkels daarin. Want als jij een nier wilt geven en degene aan wie jij het wil geven, die heeft niks aan jouw nier omdat je bloedgroep niet matcht.
1: Ja.
0: Dat ze cirkeltjes maken. Dus die van jou matcht wel met iemand in. We zien het in Amsterdam. En in Amsterdam matcht iemand met in Rotterdam.
1: Ja.
0: En zo ga je een cirkeltje rond totdat iedereen de juiste orgaan heeft.
1: Een beetje doorgeefluikje spelen. Ja. Okay. Maar goed, dat is dan met een nier. Dat is nog redelijk snel op te lossen. Maar voor andere organen, daar is een wachtlijst voor. En dan is heel luguber misschien. Maar dan ben je eigenlijk aan het wachten tot iemand anders doodgaat. Of hoe moet ik het zien dan?
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Ik heb eigenlijk niet zoveel ervaring mee natuurlijk.
1: Ik neem aan als je longen getransporteerd krijgt, dat er niet iemand zegt die bij levens. Nee, maar ik heb er twee van. Hier kun je er eentje van mij hebben. Dat lijkt me sterk. Of gebeurt dat ook?
0: Zo werkt de long inderdaad niet.
1: Nee, dat is. Oké, dus dat is een beetje apart. Dus ja, daar lopen dus mensen daar op het veld rond die hun leven dus danken door aan anderen.
0: Ja, zeker. En daarmee is sporten dus ook heel belangrijk.
1: Ja.
0: Dan is zoiets als transplantatiesport echt supergoed.
1: Oké.
0: Het is een hele goede manier om weer terug te geven. Want ja, je moet je leven gaan leven.
1: Ja, dat gaf ik dus straks in de app ook aan. Lekker op vakantie gaan, dat ga je dus ook doen binnenkort. Goed, is het alleen dit Nederlands elftal? Dus dat is een internationale wedstrijd, het toernooi of niet?
0: Nee, vandaag is een Nederlandse wedstrijd. En die wordt gespeeld met, of het toernooi eigenlijk, met verschillende teams. Ze hebben inmiddels zoveel transplantatiespelers dat er twee teams zijn.
1: Oké.
0: Dus twee teams van hun en een team van allemaal artsen en specialisten uit de transplantatiewereld. Die spelen ook mee. En nog een paar lokale teams. Dus ze hebben een heel toernooi omheen kunnen bouwen.
1: Ja, Jeffrey.
2: Is het dan 7 tegen 7 of 11 tegen 11?
0: 7 tegen 7 of 11 tegen 11?
3: 7 tegen
0: 7. 7 tegen
2: 7. Oké. En hoeveel kaarten per wedstrijd worden er uitgedeeld? Gele en rode? Niet veel, denk ik.
0: Of zal ik de score bijhouden en dan terug melden de volgende keer?
2: Je zei zo mooi, in het eerste contact vandaag zei hij zo mooi, fysiek contact, dat mag niet. En ik zit zo eventjes te kijken, want natuurlijk hebben we een website. En daar staat aangegeven inderdaad, we hanteren spelregels, geen fysiek contact en geen slidings.
1: Ja, dat is netjes.
2: Top. Waar is de spektakel?
1: Ja, dat hoeft toch helemaal niet?
2: Nee, joh.
0: Een beetje rennen achter de bal. Het hele spelletje is een spektakel.
1: Ja, dat wou ik ook zeggen. Okay. Ja. Goed, ik wens jullie heel. Ik ga je niet meer bebellen, want jullie gaan straks gewoon lekker op pad. Even voor een belangrijke vraag. Wat is het ontbijt dan, wat je gemaakt hebt?
0: Mm. Een broodje ei.
2: Wij komen eraan.
0: Oké, tot zo.
1: Doei. Smakelijke en veel plezier vandaag. En laat ons van de week nog even weten wat het allemaal geworden is. Goed?
0: Yes, doei.
1: Oké, doei Robbie. En doei mannetje van
2: Robbie.
1: Ja. Doei. En ik dacht, weet je wat? Dit is larger than life, hè, als je zeg maar een transplantatie krijgt. En daar hoort deze dan plaat dan wel bij. Armin van Buren op de radio bij NFM. Het Goedemorgen.

0: Armin van Buren, larger than life hier op MFM tijdens het Goedemorgen Café. Even een dingetje, Jeffrey. Anke is er dus niet. Roby is er dus niet. We zijn met z'n tweeën dus over.
1: Mm-hmm.
0: Voel je hem al?
1: Ik ga er maar vanuit.
0: Ja, laatste half uur, laatste uurtje zeg maar. Hè?
1: Ja.
0: Zullen we even...
1: Ik ben voor.
0: Even... De dames zijn weg. Gos erop, dames en heren. En dat kun je allemaal via goedemorgencafé.nl volgen.

0: de bas.
1: En dat betekent dat je dan nu alvast verzoekjes kunt indienen. Jaren 90 en dan wij graag hakkenmuziek. Maar als je iets anders van de jaren 90 wil horen... echt een keer daar. Als je iets anders van de jaren 90 wil horen, dan geef het even door. Ga naar www.goedemorgencafé.nl. Aan de bovenkant is het WhatsApp-gedeelte geactiveerd. En als je op de telefoon kijkt, aan de onderkant is dat geactiveerd. En dan kom je in contact met ons in de studio. Dus als jij een jaren 90 plaatje hebt dat je wil horen... volgend uur, vanaf 11 uur tot en met 12 uur... gaan we het jaren 90-kanaal helemaal open gooien.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Mijn naam is Roy van Brinken. Een scooter en een auto zijn vrijdagmiddag met elkaar in botsing gekomen in Geffen. Gebeurde op de rotonde van de Heestersweg en Papendijk. Probeer ik te scrollen. Computer werkte een beetje vandaag niet mee. De hulpdiensten werden van rond 3:30 opgeroepen voor het ongeval. De vrouw die de scooter bestuurde werd nagekeken door het ambulancepersoneel, maar ze was niet ernstig gewond geraakt. De 66-jarige vrouw die donderdagavond dood werd gevonden in de tuin van een huis aan de Eikengaard in Boksel is een bekende van de verdachte. Dat laat de politie vrijdag weten. Het slachtoffer komt uit Schiedam. Rond 8:30 donderdagavond kwam er een melding binnen bij de meldkamer dat er een dode vrouw in de tuin aan de Eikengaard lag. De melder had de vrouw daar gevonden. In de uitbreidingswijk Bergse Hoeve aan de zuidkant van Loosbroek komen 6 nieuwe betaalbare koopwoningen. En de verkoop daarvan begint 4 september. Het is een project van Hendrik Koppelmans uit Os en wordt uitgevoerd door Van den Bandbouw uit Uden. De 6 energiezuinige woningen zijn vooral bedoeld voor starters, kleine gezinnen en doorstromers op de woningmarkt. De 2 hoekwoningen en de 4 tussenwoningen komen te liggen aan een carrévormig woonhof. Ze vallen in de categorie betaalbare koop en sociale koop. Dit en meer nieuws kun je op de website terugvinden op dtvnieuws.nl of download de app.
1: DTV Weer.
4: Nou, deze ochtend is

0: af en toe een keer een buitje overwaaien. Vanavond regent het zeker wel op heel veel plaatsen en zal het ook gepaard kunnen gaan met onweer.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 9 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Na een ongeluk, de hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via de parallelrijbaan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: Robin Schulz, de nieuwe single van hem. En Take It Slow was dat. Je hoort meteen dat de recycling is ingeslagen.
1: Ja.
0: Maar dit wel op een leuke manier gedaan. Met het fluitje zo op de achtergrond hoorde ik. Denk, hé, die ken ik. Goed. Zometeen, dan hebben we hem in de uitzending.
1: Ja?
0: Ja.
2: Pas op! Hete pan! Is dat zout of is dat suiker? Wie weet het?

0: Ja, we gaan hem zo meteen even bellen. En dan komt hij weer met een Frans gerecht. Dus als je het even weet, Franstalig. Nou, dat niet, maar wel Frans ingestoken qua ingrediënten, zeg maar. Want als ik je Franstalig ga praten, versta ik hem ook niet natuurlijk. Dus,
1: nee. Bonjour.
0: Ja, bonjour, dat kan ik toch net wel. Zometeen dus Chef Leon hier in de uitzending. En ik wil graag dat je daar even suggesties doorgeeft voor de jaren 90. Want volgend uur gaan we daarmee aan de slag, hè? Gaan we lekker jaren 90 muziek knallen.
1: Heerlijk.
0: Lekker vol gas. Althans, als jij dat doorstuurt natuurlijk. Toto nu.

0: Toto en Pamela. Dit is dan de singleversie, want de originele versie gaat nog lang door. Dat is echt, dan kunnen twee keer naar de wc en ben nog niet klaar. Zei ik op zijn Brabants. Dat dus. Gaan we even bellen of niet?
1: Zeker.
0: Gaan we even bellen?
1: Zeker.
0: We gaan even bellen.
1: Ik heb honger.
0: Heb je honger?
1: Nou.
0: Dan gaan we even bellen. Als jij honger hebt, dan gaan we sowieso even bellen.
1: Zeker.
0: Ik heb het doorgekregen.
2: Sorry, geen tijd.
0: Oh, oké, okay, doei.
2: Gaat echt niet worden, sorry jongens.
0: Maakt niet uit, dan gaan we weer verder. Doei, doei.
2: Te gauw. Graag. Hoi, succes.
0: Dank je. Dat was Leon. Zal ik toch even voor de vorm even de jingle draaien?
1: Doe maar.
0: Live, hè?
1: Ja, dat was mise en place.

0: wisten van tevoren.
1: Ja.
0: Dit kon gebeuren inderdaad, want hij was het druk bezig. Nou, dat is logisch. We zouden eigenlijk, ik heb een foto, het is een soort van, ja, wat is het? Crêpe de Campanulia. Zo ziet het eruit.
1: Ja, ik had al honger, hè?
0: Voor de radio. Het lijkt een beetje op een inktvis met een ninja strik om. Wat? Schrijf ik het goed of niet?
1: Ja,
0: toch? Ja. Dat is. Nou goed, dit recept komt straks sowieso toch online. Dus kun je sowieso nakijken wat, hoe, wat. Mm-hmm. Ik vermoed dat we volgende keer als we Leon spreken, als hij dan wel tijd heeft, dat we dan een uitgebreide versie krijgen van dit gerecht. Toch?
1: Komt hij het langsbrengen?
0: Ik weet niet. Ninjas zie je over het algemeen. Ninjas zie je niet. Er is trouwens, dat is echt waar. Er is namelijk over ninjas gesproken in Amerika. Een dag van de ninjas. Mm-hmm. En dan gaan alle mensen langs de snelweg of langs de weg staan, de dorpsstraat. Mm-hmm. En dan gaan ze kijken de optocht van de ninjas. Maar die ninjas zijn zo goed dat die mensen dus die ninjas niet zien.

Metolf en Another Day hier op MFM. En dit is Nederlands fabrikaat, hè? Mm-hmm. Komt gewoon naar Nederland. Wij produceren hier leuke dingen. Eventjes, we kregen dit namelijk doorgestuurd.

0: Laat in van 11 tot 12, wat schat, gaan wij doen, net even.
1: Nou, wij gaan stampen.
0: Nou, stampen jaren 90 gaan we doen.
1: Zeker.
0: En als we wat stampen zien bij dit, zouden we dat leuk vinden, toch?
1: Jazeker.

0: eventjes voor de duidelijkheid. Als je wilt, ons wil helpen met het uur zometeen van 11 tot 12 jaren 90. Dan rijden we naar de website weer toe. www.goedemorgencafé.nl. Kijk dan bovenaan als je op de computer kijkt. Daar zie je het WhatsApp knopje. En als je op de mobiel kijkt, kijk dan aan de onderkant. Daar staat daar de knop WhatsApp. En dan kun je daar ons vervelen. En je kunt gewoon suggesties doorgeven voor de jaren 90.
1: Zeker.
0: Toch? Deze hoef je dus niet te doen. Wel foute muziek, dat wel, hè? Maxime en Franklin Brown, dit is de eerste keer.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. Daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: allemaal meldingen. Nee, het is niet jaren 90. 2000 en...
1: 2003.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sorry. Foutje van mij.
1: Kleintje maar.
0: Ja. Kom op die jaren 90 in de avond. Ja, kondig ik dan een jaren 90 platen uren aan, zeg maar. En dan draai ik Solvation met Reset Your Brain uit 2003. Excuses daarvoor.
2: Jammer, joh.
0: Ja. Nou, het enige linkje wat dan wel zeg maar is de zangeres die je net hoorde.
2: Yeah.
0: Dat was dus Maxime van het vorige plaatje van het vorige uur. En die komt uit met de eerste keer met Maxime Brown. Die komen dan wel het jaar 90. Snap je? Dus daarmee heb ik Linkje dan goed gepraat. Trouwens, ze waren wel profetisch met hun teksten. Ze zingen op een gegeven moment: The world is bigger than your flat screen. Shut your program down. Reset your brain. Nou, moest nu kijken hoe vaak we tegen de kinderen zeggen: zet de telefoon eens even aan, zet de telefoon. Dat soort dingen.
2: Heb ik geen last van.
0: Nog niet. Komt nog wel. Mm-hmm. Goed, en verder is de Solvation was natuurlijk een project van Ronald Molendijk. En ze hebben destijds in 2017 hebben ze nog een keer de boel een nieuw leven willen inblazen. En weet je wie toen toetsenist werd? Nee?
2: Nee.
0: Dat was namelijk Erland Galjaard, de voormalig directeur van RTL 4. Of RTL, ja.
2: Oh.
0: Nou, dat is interessant. Ja. Goedemorgen! Het is het derde gedeelte. Het is 29 augustus en hier zijn officieel de violen. En daarmee hebben we het derde uur gewoon weer netjes gestart. En zoals we al zeiden, jij kunt daarin interactief meedoen, want we willen graag jaren 90 praten.
2: Ja.
0: Wat voor platen kunnen we allemaal verwachten? Dan willen we graag, wil jij graag, of wat mag allemaal, Jeffrey?
1: Nou, bijna alles wel van de jaren 90. Ik heb er toevallig een voorbeeldje die over kwam. Ja, Vlamman en Abraxas.
0: Zo.
1: Nou.
0: Dat is pittig.
1: Nou, lekker.
0: Maar het mag ook andere dingen zijn, hè?
1: Ja, Nakatomi, June.
0: Jij wil echt stampen, of niet? Maar goed, als het tot Jeffrey ligt, mag het van alles zijn in de happy hardcore scene, zeg maar.
1: Zeker.
0: Maar goed, je mag andere platen uit de jaren 90 ook doen. Dat kan makkelijk. Katja en
1: Katja, echt waar?
0: Linda, Roos en Jessica.
1: Wie?
0: Dat kan Linda, Roos en Jessica.
1: Ja.
0: Met, nee, wil je niet?
1: Nee, ja, ik zou bijna, als je dit dan gaat doen, ga ik het over naar Alanis Morissette.
0: Oh, dat kan ook natuurlijk.
1: Ja,
0: Alanis Morissette kan bijvoorbeeld ook.
1: Ja.
0: Nou, maar goed, hoe wil je nou met ons interactief zijn? Dat kun je op een manier doen, zeg maar.
1: Ja, we hebben een WhatsApp-kanaal, hè?
0: Ja.
1: Die kun je zien bij ons op de website, bovenaan.
0: Mm-hmm.
1: En onder andere, en als je denkt van ik wil gewoon het 06-nummer opslaan, dat kan ook. Dat is 06-254-03070.
0: Dat ging veel te snel. Doe je het even nog een keer?
1: Slow-mo. 06-254-03070.
0: Dankjewel. En dan kom je in contact met ons en dan kun je na jaren 90 plaat eventjes doorgeven. Nou, we gaan met de volgende verder. George Michael. Die was toen uit de klas en Too Funky had hij toen al, zeg maar.

nogmaals, wil je wat interactie met ons en wil je wat jaren 90 platen doorgeven? Doe dat via www.goedemorgencafé.nl en klik dan even op WhatsApp en stuur daar dan jouw

0: Ja, hè? Toen was hij eigenlijk nog niet uit de kast eigenlijk.
1: Ah, de meeste wisten het wel.
0: We wisten het wel, maar hij was nog niet officieel, zeg maar. Hè? George Michael en Too Funky hier op MFM. De jaren 90 gaan we induiken. En dan komen we onder andere uit bij de volgende artiesten. En die artiesten die wist het eventjes niet met die teksten niet meer. En ze waren de tekst aan het verzinnen en ze hadden de muziek al gemaakt. Maar ze wist even de tekst niet en ze heeft toen uit verveling heeft ze dit gedeelte een beetje ingezongen. Maar even luisteren. Dit is dus niet bewust bedacht. Dit was gewoon even gewoon omdat ze zich verveelde.
1: Ja.
0: We hebben het over Crystal Waters. Dit is de plaat van haar Gypsy Woman.

0: Ja.
1: Oh jee.
0: Ja. Oh jee. Het moet lastig geval worden, toch?
1: Ja. Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Ik ga hem even bellen, goed?
1: Ja, ik vind het prima.
0: En ze kent het nummer niet. Weet dus ook, weet ook niet dat ik dit doe als hobby radio, zeg maar. Dus die denkt nou.
1: Ze.
0: Het is een ze.
1: Oké.
0: Okay. Zo. En die denkt, ik ken het nummer niet. Of is nog net wakker, of loopt rond. Kan ook natuurlijk. Oh, zo jammer. Dit live radio, dan mislukt het weer, hè? Gaan we nog een keer? Nog een keer, ja. Ja, voicemail?
1: Ja, hij schakelt door.
0: Dat is gewoon voicemail, hè?
2: Dit is de Vodafone voicemail.
0: Oh, van Vodafone.
1: Oh.
0: Goed, ja. Zullen we nog één keer proberen dan met haar?
1: Doe eens.
0: Ja, dan nog een keer.
1: Doe eens, kijk.
0: Dan doen we nog een keer. En bel. Hoppakee. Ja. Zo'n spannende radio. Telefoon die overgaat. Oh. Zo jammer dit dan, hè? Hallo, met wie spreek ik?
3: Met Suze.
0: Met Suze, hallo, want je spreekt met Roy en Jeffrey. Het blijft heel stil. Je bent live op de radio.
3: Roy van de Kleine Weide, Roy.
0: Wat zeg je?
3: Roy van de Kleine Weide.
0: Ik ben Roy van de Kleine Weide, maar ik ben nu Roy van de radio ook.
3: De radio?
0: Ja, ik doe ook radio, dus ja. Ik doe van allerlei dingetjes, Suze.
3: Maar ben je toch niet op de radio nou?
0: Jawel, dat heb je net gezegd. Live op de radio. Ben je net wakker geworden?
3: Nee, ik ben gewoon al gedoucht en wel en helemaal schoon. Okay.
0: Ja, want de reden waarom dat ik je bel, je gaf gisteren aan bij mij dat je naar de Solix race ging, toch?
3: Ja, zeker.
0: En ben je al geweest of niet?
3: Zeker.
0: En hoe was? Kun je een verslag doen van gisteravond?
3: Een verslag van gisteravond?
0: Ja.
3: Nou ja, ik was er om 8 uur en wij wilden naar Freddy Moreira, maar die meneer kwam niet opdagen.
0: Ik versta daar echt geen reet van.
3: Ingegaan.
0: Kun je je mond iets verder van de microfoon afhalen? Misschien handiger.
3: Oh.
0: Wat zei je?
3: We zijn naar Freddy Moreira geweest, dat wilden we, maar die was niet opkomen dagen.
0: Oh, die was niet komen opdagen, dus die stond voor een podium dat wat leeg was.
3: Ja.
0: En toen?
3: Toen zijn we een notentent ingegaan.
0: Oké. Hoeveel bier is er ingegaan?
3: Nee, stels. Bier is niet zo, daar gaat het niet zo makkelijk
0: stel,
3: in.
0: Oh, stels, want een vrouw inderdaad. Hoeveel stels is er ingegaan?
3: Dat weet ik niet veel. Ik weet het al niet meer.
0: Je weet het al niet meer. Oké.
3: Nee.
0: Hoe laat ga je vandaag? Want je gaat vandaag weer naartoe, geloof ik, hè?
3: Ja, rond de middag, rond een uur of twee, drie, denk ik.
0: Oh, oké. Okay. Dus nog even opmaken en dan gaan we weer richting het feestterrein. Waar ga je naar kijken? Wat is het doel om te zien vandaag?
3: De wc-experience.
0: Ja, dat is leuk. Ja, kwaliteitsband. Maar wc-experience, dat is inderdaad. En ga je ook is er ook brasklos vandaag of niet? Volgens mij wel, hè?
3: Ja, mijn neef die doet mee crossen, dus daar ga ik naar kijken.
0: Gaan we kijken. Nou, Suze, ik wil je bedanken voor dit echt diepgaande interview wat we hebben gevoerd.
3: Dat is echt niet normaal, hè? Dat is echt legendarisch.
0: Legendarisch. Hier zullen de meeste mensen erover napraten. En dan heb ik nog één vraag voor je. Ik ga je toch eventjes kwellen. Je bent niet van de jaren 90. Volgens mij ben je de nageboren, geloof ik, hè?
3: Ja, 2005.
0: Ja, dat is na de jaren 90 dus. Maar als je een plaat uit de jaren 90 moet kiezen, welke plaat zou je dan leuk vinden om te horen?
3: Geen idee.
0: Geen idee. Moeten we zelf even kiezen. Goed. Suze...
3: Ja, 90. Waar moet ik dan aan denken ook weer?
0: Ja, muziek uit de jaren 90, hè? De Charlie Lorno's, Mental Tello.
3: Oh, is drukwerk niet uit de jaren 90?
0: Vast. Drukwerk? Ja, drukwerk is uit de jaren 90, ja. Volgens mij wel.
3: Ja, Lijn
0: 10
3: vind ik leuk.
0: Lijn 10. We hebben net geluisterd. Oké. Okay. Goed. Suze, ik wens jou veel plezier bij de Solix Race.
3: Ja, waar kan ik eigenlijk terug op horen? Welke radio?
0: Niet. De radio 538. Doei! Wij gaan verder met de muziek.
3: Goed, veel plezier.
0: Veel plezier, hè? Goed, wij gaan verder met de jaren 90. De Pet Shop Boys, die kwamen daaruit. En die bandnaam, die is letterlijk verzonnen doordat ze vrienden hadden die een caviawinkel hadden. Echt waar, caviawinkel.

0: en Jeffrey alleen in de studio. Geen Anke, geen Roey, alleen maar ellende.
1: Het Goedemorgen Café.
2: Jouw jaren 90 platen graag doorsturen via de WhatsApp. Het kan via goedemorgencafé.nl.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Kom naar Van Schijndel Tegels en Sanitair in Uden. Kies uit de ruime collectie wand- en vloertegels, maar ook voor een ruime keuze aan sanitair. Kies ook voor de kwaliteit, service en snelle levertijd van Schijndel. Voor particulier, tegelzetter en aannemer. Van Schijndel Tegels en Sanitair. Vluchtoord 37A in Uden. Van Schijndeltegels.nl.
2: Safé, hout en bouw?
3: Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouwservice in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
0: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Mijn naam is Roy van Brink. In de Jan Hannes Poststraat in Os is in de nacht van vrijdag op zaterdag een autobrand geweest. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en blusste de brand. En mogelijk gaat het om brandstichting. De melding van de autobrand kwam rond 13:50 bij de brandweer. Toen die arriveerde, stond het voertuig volledig in brand. En de politie doet verder onderzoek. Robin Roefs heeft zijn contract bij Sunderland AFC met 2 jaar verlengd. De doelman uit Heeswijk-Dinter speelt daardoor tot 2031 voor de club uit de Engelse Premier League. En Roefs ging vorig jaar van NEC Nijmegen naar Sunderland en heeft daarmee een prima eerste seizoen gespeeld. In 35 wedstrijden in de Premier League hield hij 10 keer de nul. En dan een scooter en een auto zijn vrijdagmiddag met elkaar in botsing gekomen in Geffen. En dat gebeurde op de rotonde van de Heesterseweg in Papendijk. De hulpdiensten werden rond 3:30 opgeroepen voor het ongeval. De vrouw die de scooter bestuurde werd nagekeken door het ambulancepersoneel, maar ze was er niet ernstig gewond geraakt. De 66-jarige vrouw die donderdagavond dood werd gevonden in de tuin van een huis aan de Eikengaard in Boksel is een bekende van de verdachte. Dat laat de politie vrijdag weten. Het slachtoffer komt uit Schiedam. Rond 8:30 donderdagavond kwam er een melding binnen bij de meldkamer dat er een dode vrouw in de tuin aan de Eikengaard lag. En de melder had de vrouw daar gevonden. En de politie ging direct naar het huis, ging snel uit van een misdrijf, schrijft Omroep Brabant. Een 66-jarige man, de bewoner van het huis, meldde zich later bij het politiebureau in Den Bosch en werd aangehouden als verdachte. Wil je meer weten? Dan kan dat. Dan moet je even naar de website gaan www.dtvnieuws.nl of download de app.
4: DTV Weer.
6: Nou, deze ochtend in het noorden overwegend bewolkt. Maar in het zuiden, zoals je al ziet als je naar buiten kijkt, is er toch echt wel ruimte voor de zon. En blijft het grotendeels droog. Deze middag blijft het hier en daar nog af en toe een keertje wolkje er voorbij te komen met hier en daar een buitje. En als je denkt, nou, het blijft droog. Nou, nee. Het regent hier vanavond toch wel regelmatig met de kans op onweer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Amersfoort-West en Barneveld 12 kilometer met een kwartier vertraging. A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein 3 kilometer file met ook een kwartier oponthoud. De N50 van Emmeloord naar Zwolle is dicht tussen Kampen Noord en Kampen Zuid. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Dronten over de N307 en de N305. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant.

0: Ongelooflijk, hè? Die tekst zit dan echt helemaal ingebakken. We waren echt op het toneelspelen, hè? Gewoon mee aan het zingen, rappen en mee uitbeelden, toch?
1: Het was maar goed dat hij geen camera had.
0: Ja, inderdaad. DJ Jazzy Jeff en Fresh Prince, oftewel Will Smith, Your Home to Bel-Air. En dat was er natuurlijk dan vanwege de gelijknamige televisieserie. De sitcom heet dat dan weer, geloof ik. Sitcom. We zijn inmiddels om... kom er even niet uit. 8:08. Dat is zo laat is het. En we zijn bezig met de jaren 90. En dan zou je denken, hebben we dan geen jaren 90 hits gehad in het Nederlands? Ja, tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Die hebben we wel gehad. Bijvoorbeeld deze plaat. De Truck in de Keks en Hart en Ziel. Nu op MFM.

0: Max. Ja, en waar komen ze dan aan die... Hoe komen ze dan in godsnaam aan die bandnaam, Jeffrey? Weet jij het?
1: Ik heb echt geen idee.
0: Geen idee. Nou,
1: ik weet niet waar ze vandaan komen.
0: Drenthe.
1: Oh, oké. Okay.
0: Nou, net zoals met de Pet Shop Boys was het een apart verhaal, zeg maar. De Turk en de Keks waren ooit eens een keer in een repetitieruimte. En toen hadden ze honger. Ze wilden ze wat eten zoeken. En toen kwamen ze een oud pak uitgedroogde biscuitjes tegen. En dat waren de Franse Trukkende Keksen. Ja, ik ben niet zo goed in Duits, dus vandaar...
1: In Duits?
0: En toen hebben ze dat een beetje verbasterd en toen werd het Trukkende Keks. Dus okay. Het was eigenlijk is de naam Droog Biscuitje.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat, dan weet je dat weer. Leuk om mee te weten.
1: Ja.
0: Over Duits gesproken, straks gaan we weer even bellen, hè?
1: Nou,
0: der Duitsche, oftewel de Duitse leerkracht Cor Albrink. En die gaat ons weer meenemen in de woeste... in de Duitse wereld. Ik kom er even niet uit.
1: Het is zo'n dag.
0: Maar het is weer zo'n moment.
1: Het is weer zo'n moment.
0: Ja, maar goed, die gaan we straks bellen. En dan heeft hij weer een woord van de week. En dan kunnen we kijken of we dat kunnen achterhalen, ja of nee. Het is ook tijd voor de jaren 90. We moeten wat tempo opschroeven, had ik begrepen van wat mensen... die wat aan het appen waren. Wat was het telefoonnummer voor de laatste verzoekjes nog? Kunnen ze nou even whatsappen? Dan kun je even whatsappen.
1: Natuurlijk. Dat is 06.
0: Ja.
1: 254. 030. 030. 70. 70.
0: Als je dat nummer even toevoegt of even naar de website goedemorgenv.nl gaat en daar op de WhatsApp-knop drukt, dan kom je in verbinding met ons in de studio. En kun je nog op het laatste moment die jaren 90 hits doorgeven die jij graag wil horen op de radio. Maar we moeten het tempo gaan opvoeren, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Oké, dan gaan we er doen. Nou, daar gaat-ie hoor.
1: Hoppa!

0: Lekker man. Elke keer als we deze plaat horen, dan is het eventjes terug in de tijd. Maar het is toch even lekker losgaan. En dan heb ik maar 4 stapjes gezet. Dus de conditie echt heel slecht. Hè? Maar goed, dat dus. We gaan iemand bellen in de auto. Dus dan weet je dat vast. We hebben contact met Cor, gaan we nu bellen. En die schijnbaar is je aan het rijden.
1: Hallo.
0: Hallo, zit je achter het stuur of niet?
1: Wat zeg je?
0: Zit je achter het stuur?
1: Zeker.
0: Oké, wel handsfree dan denk je.
1: Ja, dat kan allemaal wel.
0: Ik zal even officieel beginnen met jou, dames en heren.
1: Dat is goed.
0: Der Duitsche, dames en heren.

0: Ja hoor.
1: La, la, la, la, la.
0: We gaan het achterhalen. Het woord van deze week. Het mooie is dat het woord al doorgegeven is via Anka aan ons. Maar heb jij het al ontvangen, Jeffrey, of niet?
2: Zeker weten.
0: Beste Cor, hoe is het ermee trouwens?
3: Ja, helemaal goed, helemaal goed.
0: Waar ben je op
3: weekend,
0: weg?
3: Hè?
0: Waar ben je naartoe eigenlijk? Waar ben je, ja, waar ga je naartoe?
3: Ik sta bij het station te wachten, want ik moet mijn zoon ophalen van het station.
0: Oh?
3: Die stapt nou weer zo in, want die heeft zijn vriendin af.
0: Oh, heeft hij een vriendin?
3: Zo werkt hij hier allemaal, hè?
0: Ja, en dan moet jij gewoon weer taxi spelen. Ja, dat is ook zo.
3: Uiteraard, ja. Uiteraard.
0: Hé, hey, vorige keer hadden we jou ook aan in de uitzending. En volgens mij zat ik toen dicht bij het woord, volgens mij. Bij het antwoord. Toch?
3: Ik heb daar geen actieve herinnering aan.
0: Ja. Dus ja. Dus ja. Dus ik ben heel erg benieuwd wat we dit keer van verwoord hebben. Volgens mij had ik het vorige keer geraden, inderdaad. Laten we naar het woord
3: van... Dat was die keer daarvoor, volgens mij. Want die van vorige week had je nog niet geraden, toch?
0: Ik weet eigenlijk niet meer wat het woord was. Weet jij het nog toevallig? Want ik heb daar geen actieve herinnering aan.
3: En die van vorige keer was Treppenwit.
0: Treppenwit.
2: Ja, dat dus... moet mij niet aankijken.
0: Nee,
2: ik
0: nee, sorry. Ik weet het dan nog steeds niet. Kun je ons verlichten?
3: Ja, de Treppenwit. Dat is eigenlijk zeg maar de perfecte reactie achteraf. Stel dat je met iemand in gesprek bent geweest en je bent daarna thuis en denk je, oh ja, dat had ik moeten zeggen. Dat was hem eigenlijk. Dat had jij niet goed, denk ik.
0: Nee, dat had ik niet goed. Dat heb ik wel elke keer.
3: Nee, en ik was de keer daarvoor was ik ook al heel soepel naar jou geweest.
0: Dus... Jezus. Maar dat betekent wel dat ik elke keer naar jouw item heb ik dat gevoel, zeg maar. Dan had ik, dat had ik moeten zeggen.
3: Ja. Dat, ik ben nou ook weer uit vakantiemodus. Hè. Het is nu weer gewoon volle bak schoolmodus.
0: Ja, dan, want jij bent...
3: Kunnen we niet te soepel zijn.
0: Wat de meeste dus nog niet weten. Jij bent zelf leerkracht in het middelbaar onderwijs en jij geeft Duits. En daarom gaan we dus wij ook in het leslokaal zitten en we horen wij het woord van deze week. Wat is het woord van deze week?
3: Mm. Het woord van deze week is simsnacken.
0: Yeah. Sorry, simsnacken.
2: Snacken.
3: Ja, bijna goed.
0: Simsnacken.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Niet al te lastig.
0: Oké, okay. En daar heb je natuurlijk wel een zin bij, denk ik, ja?
3: Ja, zeker. Ja, ik denk, de blaadjes vallen alweer van de boom af. Ja. Dus we moeten weer een beetje richting de herfst gaan denken.
0: Ja,
3: hè? Dus vandaag.
0: Ja, vertel. Hey,
3: aan einem kalten Herbstmorgen gibt es nichts Schöneres als eine warme Zimtschnecke und eine Tasse Tee.
0: Oh, maar die weet ik wel.
3: Ja, tuurlijk. Tuurlijk weet jij dat.
2: Maar ik ben er ook weer, hè. Dus...
0: Nee. Ik wil eerst weer. Jeffrey, jij mag.
3: Hij heeft zijn hulplijn weer ingeroepen, hoor.
0: Maar goed. Nee. Hij moet nu even zitten. Nee, ik zal eerst even de zin even. Op een koude herfstmorgen is er niks lekker.
3: Ja, zeker. Ja, ik denk, de blaadjes vallen alweer van de boom af. Ja. Dus we moeten weer een beetje richting de herfst gaan denken.
0: Ja,
3: dus vandaag.
0: Ja, vertel. Hey,
3: aan einem kalten herfstmorgen gibt es nichts Schöneres als eine warme Zimtschnecke und eine Tasse Tee.
0: Oh, maar die weet ik wel.
3: Tuurlijk. Tuurlijk weet jij dat.
2: Maar ik ben er ook weer, hè. Dus...
0: Nee. Ik wil eerst. Jeffrey, jij mag
3: Hij heeft zijn hulplijn weer ingeroepen, hoor.
0: Maar goed.

0: Nee. Ik, hij moet nu even zitten. Nee, ik zal eerst even de zin even. Op een koude herfstmorgen is er niks lekkers dan in een simsnede met een bakje thee. En dan is die simsnacken is een side order, oftewel een stukje taart of misschien wel een snack of iets dergelijks.
1: Ja, maar dat is te algemeen. Het is
0: iets echt specifieks. Ja, okay. Wacht even, simsnacken.
2: Ja.
0: Nou, eens even kijken, hij heeft thee, dus dan zal het wel een broodje zijn. Dan moet ik er even alleen simt achterhalen.
1: Ja, dat is nou net het detail, hè?
0: Mag ik inhaken?
1: Zeg die leerling ook altijd. Van ja, het zal ongeveer dat zijn. Ja, dat heb je ook ongeveer.
0: Ja, goed. Als ik mezelf in Duitsland begeef, dan zal het ook ongeveer dat zijn, zeg maar. Dus ik moet me daarmee behelpen. Maar ja... Nee, Jeffrey, jij mag inschakelen, zeg maar.
2: Mag ik het helemaal roepen of zeg je van... Nou,
0: ja, nee, doe maar.
2: Leuk dat je er bent.
0: Doe maar.
2: Kaneelbroodje.
1: Ja, hij heeft zijn woordenboek er weer bijgepakt, hoor ik wel.
0: Nee, dat heeft hij niet. Hij staat hier zonder telefoon en zonder woordenboek.
1: Ja, dat is heel knap, want Simt is toch niet zo te herleiden, hè?
0: Oh, oké. Maar hij weet het dus... Het klopt dus wel.
1: Het Simt-snack is een kaneelbroodje.
2: Ik ben blij dat ik er weer ben.
0: Ja.
2: Oh, heerlijk.
0: Volgende week ben je er niet.
1: Ja, dan heeft die jongen ook nog eens wat goed, hè? Ja.
0: Goed, maar dat betekent de puntenscore-telling. Dan moeten we even iets aanpassen. Jeffrey, 1 punt erbij. En ik stond al op 1 inderdaad, vanwege het nieuwe schooljaar.
1: Ja.
0: Dus het is 1-1 en de rest 0.
1: Nou, heel goed, toch?
0: Nou ja, toch. Beste Cor, mag ik jou een fantastisch weekend toewensen?
1: Dat wens ik jullie ook uiteraard. En we spreken ons de volgende keer weer.
0: Tot de volgende keer, Cor.
1: Doei.
0: We zijn met de jaren 90 bezig en dat betekent dat de volgende plaat die kan niet ontbreken.
2: Oh,
0: alleen
2: God.
0: Al vanwege het beeld, dames en heren. Britney Spears. But you drive me crazy.

Britney Spears, You Drive Me Crazy. En als je naar dat achtergrondje luistert van dat plaatje, dan denk je, hey, herken ik dat niet van de Backstreet Boys? Ja, dat zou zomaar eens kunnen. Goed, oh, het piept een beetje veel. Zo, staat iemand hard. Maakt niet uit. Dan het volgende. We zijn tot het einde gekomen van het Radio Feuilleton. Daarmee willen we excuses aanbieden voor de afgelopen 3 uur. Met name voor Jeffrey. we zijn de volgende keer weer. En wie weet gaat het dan wel lukken. En ik heb nog 1 belangrijke nieuwsmededeling voor de mensen. Houd het in de gaten. Is best belangrijk. Don't put bananas in my butt.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor Van der A.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam. Tussen Amersfoort-West en Barneveld 12 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. Langzaam rijdend verkeer over zo'n 10 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
2: Café, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
3: Kom naar Van Schijndel Tegels en Sanitair in Uden. Kies uit de ruime collectie wand- en vloertegels, maar ook voor een ruime keuze aan sanitair. Kies ook voor de kwaliteit, service en snelle levertijd van Schijndel. Voor particulier, tegelzetter en aannemer. Van Schijndel Tegels en Sanitair. Vluchtoord 37A in Uden. Vanschijndeltegels.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
4: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld, 8 kilometer. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel, 7. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Kom naar Van Schijndel Tegels en Sanitair in Uden. Kies uit de ruime collectie wand- en vloertegels, maar ook voor een ruime keuze aan sanitair. Kies ook voor de kwaliteit, service en snelle levertijd van Schijndel. Voor particulier, tegelzetter en aannemer. Van Schijndel Tegels en Sanitair. Vluchtoord 37A in Uden. Van Schijndeltegels.nl.
2: Safé, hout en bouw?
3: Nee hoor,
2: Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouwservice in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op eindlive.nl.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar op de meeste plekken valt het gelukkig wel mee. Wel wat file op de A4 richting Amsterdam vanuit Den Haag, tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging 10 minuten. Ook op de A15 vanuit Gorkum naar de Maasvlakte nog file. Vanaf Hendrikido Ambacht 10 minuten. Komt er een ongeluk van vanmorgen vroeg? Door de bergingswerkzaamheden is de hoofdrijbaan nog dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 2 uur.
5: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend op of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de 4 zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de 4 zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Er staat in totaal 130 kilometer file in het land. Wat opvalt is een spoedreparatie in het noorden op de A32 naar Heerenveen. Tussen Steenwijk en Heerenveen ongeveer een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. Verder een ongeluk bij knooppunt Beekberg op de A50 vanuit Arnhem. Vanaf Hoenderloo 5 kilometer, 25 minuten extra. En verder nog de A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. 7 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
8: Kies voor Van der A.
7: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden.
9: Kijk op aauden.nl.
10: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
11: Kom naar Van Schijndel Tegels en Sanitair in Uden. Kies uit de ruime collectie wand- en vloertegels, maar ook voor een ruime keuze aan sanitair. Kies ook voor de kwaliteit, service en snelle levertijd van Schijndel. Voor particulier, tegelzetter en aannemer. Van Schijndel Tegels en Sanitair. Vluchtoord 37A in Uden. Van schijndeltegels.nl.
12: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
13: Kies voor Van der A.
14: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
15: MFM.

0: Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken rijdt het gelukkig soepel door, maar er zijn helaas een paar uitzonderingen. Om te beginnen een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor Leidschendam 9 kilometer en 30 minuten. Door het ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Dan naar het noorden van het land, daar is een spoedreparatie bezig bij Heerenveen-Zuid. Op de A32 vanuit Meppel, daarom een file, ongeveer 10 minuten. En tenslotte nog de A50 Arnhem-Apeldoorn. Bij knooppunt Beekbergen ook een ongeluk. Tot 6 uur vanmiddag is er één rijstrook dicht. Vanaf Hoenderloo staat er 25 minuten aan file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouwservice in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Kom naar Van Schijndel Tegels en Sanitair in Uden. Kies uit de ruime collectie wand- en vloertegels, maar ook voor een ruime keuze aan sanitair. Kies ook voor de kwaliteit, service en snelle levertijd van Schijndel. Voor particulier, tegelzetter en aannemer. Van Schijndel Tegels en Sanitair. Vluchtoord 37A in Uden. Van Schijndeltegels.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlak bij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere bijzonderheden helaas. Allereerst de A4 richting Amsterdam. Er staat nog een file voor Leidschendam. 10 minuten extra. Komt er een eerder ongeluk. De weg is er weer vrij. Ook de A32, daar rijdt het ook langzaam richting Heerenveen. Tussen Steendijk en Heerenveen-Zuid. Ongeveer 10 minuten door een spoedreparatie. En tenslotte nog de A58 Breda-Tilburg. Tussen Ulvenhout en Tilburg zelf 10 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
4: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
5: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van
6: bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
7: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
4: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
3: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
8: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
9: NFM.

Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: ANWB. Helaas zijn er meerdere bijzonderheden te melden onderweg. Allereerst een ongeluk bij Houten op de A27 vanuit Gorinchem naar Utrecht. Vanaf Hagestein een file van 25 minuten. Ook de afrit Houten is niet te gebruiken. Verder een ongeluk op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Daarom een file van 20 minuten tussen Heerde en Epe. 3 kilometer in totaal. En tenslotte nog een kapotte vrachtwagen op de A15 Gorinchem-Rotterdam. Voor Sliedrecht 6 kilometer en een kwartier extra. Er is namelijk 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
4: Kom naar Van Schijndel Tegels en Sanitair in Uden. Kies uit de ruime collectie wand- en vloertegels, maar ook voor een ruime keuze aan sanitair. Kies ook voor de kwaliteit, service en snelle levertijd van Schijndel. Voor particulier, tegelzetter en aannemer. Van Schijndel Tegels en Sanitair. Vluchtoord 37A in Uden. Van Schijndeltegels.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
5: Annette Schut met het NOS-journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht naar zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De langste file van het land staat nu op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Voor Sliedrecht een half uur extra door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Verder ook nog andere files, zoals eentje op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld een kwartier ongeveer. En in Brabant is het wat drukker op de A58 Tilburg-Breda. Vanaf Tilburg Centrum West ongeveer 10 minuten over 4 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
4: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
5: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer en een kwartier. En de Duitse grenscontrole veroorzaakt file op de A76 in het zuiden van het land. Vanaf knooppunt Kunderberg nu een half uur extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer, 10 minuten. Ook de A28 Amersfoort-Utrecht staat erbij. Vanaf Den Dolder 10 minuten oponthoud. En dan het zuiden van het land, de Duitse grenscontrole, op de A76. Je hebt nu 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Kunderberg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
3: Kom naar Van Schijndel Tegels en Sanitair in Uden. Kies uit de ruime collectie wand- en vloertegels, maar ook voor een ruime keuze aan sanitair. Kies ook voor de kwaliteit, service en snelle levertijd van Schijndel. Voor particulier, tegelzetter en aannemer. Van Schijndel Tegels en Sanitair. Vluchtoord 37A in Uden. Vanschijndeltegels.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu. Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: face, diamond again.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 6 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM. Dit is Sprakeloos. 2 uur lang. Non-stop. De beste muziek. Met Wilfred Engels.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Sprakeloos. Sprakeloos. Sprakeloos. Met Wilfred Engels.

maken. MFM. Jouw muziek en jouw nieuws. Noordoost-Brabant, hoor je zelf.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Het is zaterdagavond. Welkom. Dit is de zaterdagavondkroeg.
1: MFM.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Het is zaterdagavond. Welkom. Dit is de zaterdagavondkroeg.
1: MFM.

0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig, later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog 1 vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog 1 vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.